in Oslo onder me. En fine met waar het chef dat spuit en stopt die zorgen souverän. Zo gern mecht ik wie eins voor jou mijn oude Aschil amoe wieder kicken zien. Gekomen, zegt die Oren.